0: krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur... in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is NAS.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer 1 uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev, daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. 1,5 week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Dit is Helmond.
1: Karel.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer 1 uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

saxophone. Witte blouse, blauwe box met gele biezen. In skieren, skonen, skon. Nog boeten en deur hoorde ik het geratteketet van een trompet. Genoeg wandelt nu, hier drink wie drinkt te met. In eerste straat kon ik van wieten naar roeten. Ik dacht een kelder trekt er nog eens een dankse soep.

bescheiden, ik kan zo zuiver zingen en zo zweren dat het vals was. Maar het is

0: Het laatste nieuws uit Helmond.
1: En de lekkerste muziek.
0: Dit is Helmond.
2: I'm waiting up, saving all my precious time. Losing light, I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
5: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Ze staakt het vuren, doet dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
4: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
6: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
4: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
8: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Trusten!
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
10: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is...
3: Lekker thuis.
0: Met
3: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is...

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
4: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
3: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
5: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft een doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
3: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
8: Antwerk. Non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
4: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
3: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen, dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
5: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
3: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
9: Antwerk.
0: Met
9: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10:00.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl en lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Tafel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen het Kooi-Uurke.
1: Het Kooi-Uurke.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het Kooi.

0: Zelf ben ik helaas niet zo'n goede zangeres.
1: Ja, stop maar.
2: Het koorjurke. Dit is Helmond.
3: Yo, VIP. Let's kick it.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van €100.000 verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn 2 meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Lekker thuis.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keijzer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keijzer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Bijlse minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Lekker thuis.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Lekker thuis.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapten vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
5: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
4: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Lekker thuis.

0: Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is...
2: Noche di Alegría.
1: Met
2: Giovanni. Jomen.
1: Dit is Helmond.

0: Mag je namelijk ook binnenkort dat daar binnen toch mika staat daar binnen een invitation van ons pas celebreren punten namen was ja ten koste van kubota pas er in je goed kan celebreren aan tafel blijkbaar dan bij je gewoon zomaar zien nou wat ten koste ja lagen zeker zeker ablef
1: we zijn goed Vanessa Fabien Dushi gefeliciteerd maasje Fabien kubo logro Anto nostra traspraak mesore ora epa nos celebra
0: hey ai bondasio

Het heb iets een vakantie geef je je zenuwstelsel de kans om de continue stroom van stresshormonen zoals cortisol af te bouwen. En Kabin, het is hierdoor komt er ruimte voor gelukstoffen. Zoals serotonine en dopamine. Dopamine. Je bloeddruk draagt, je spieren ontspannen en je immuunsysteem herstelt. Vrijheid ziekte juist even ziek worden, maar daarna gaat het alleen maar.

0: meteen agressie, maar ik zei, die partikel ben ik het abyss. Bijvoorbeeld de daling van je stresshormonen. De aanmaak van cortisol neemt af. Hierdoor komt je lichaam in het rust- en herstelmodus. Het abyss is dan ik het parasysteem. Het
1: zenuwstelsel.
0: Zie je, het abyss is geluk en beloningsstoffen. Door de verandering van de omgeving,
1: amen,
0: daglicht, mm-hmm, en beweging, stijgt het niveau, wat heb je gedaan, zie? Van serotonine.
1: En dopamine.
0: Wat zorgt voor een gelukkig,
1: zalig
0: gevoel.
1: En de bozaki de kosmika sa, ku ting ora, manea hoi bapuntre kosi, en to ting ora hende no por compronde, na momentu ku e kosa ki ta pasa de mo kurpa, ki ko bo ta sinti, paso no ta turene ta sinti ele mes un kos, pero tiende ku ta sinti ele letterlik. Anto na momentu ku bales un pida tame e pida tame ku e la bisa ore se tame ta algo ku mi po ba am na momentu ku bota hopi kansa ku bo tuma ontspanning dus ku bo bai ku vakansi de e prome dia nan bo po sinti de asta manera bo kurpa te biraman
0: si atia me kena na vrijheid tijd ziekte
1: de vrije tijd ziekte si leisure sickness. Veel mensen worden ziek op de eerste vakantiedag. Zodra de spanning van het werk wegvalt, daalt de adrenaline, waardoor virussen en bacteriën de kans krijgen toe te slaan. Ik was aquí, ta ami por baam, mi te quiere porta timasene, pero na no lo no para que tu, pero na momento que bo curpa, drenta de vakantie mode, bo ta sinti que bo curpa de manera bira malo. Wanneer ami, por ejemplo, si mi te kun, ejemplo, si mi bai, mi bai korsou, mi bai lamang, e promedia nang, mi te bira, mi kurpa te bira malu. Pero después di tres dia, mi sa ku mi kurpa te bira bon. Pasombra, estres gehalte ta baha. Mi te sinti e daling, na momento ku mi drenta, denge awa e, pa ami esi ta mi, ta a un kamina ku mi por ontlaat mi mes, ta pesei, vakantie die la man pa amita e kos die mas importante kumi poasi, paso na momento kumi drenta dinge awa e, kada zenuw di mi kurpa, mi ta sinti gewoon foi mi kabeste, mi tonche pia, tur estress ta gewoon e tentelingen an ta bai di bo kabes baha. Dus eta algo ku un hende mester di je. Anto si bota un persona ku paso hobi bia bo no sa quanto stress bo kurpa tin. Pero cortisol kuta un stress hormon oreta hobi aktif den bo kurpa si boto un yene manera amiku as bota sinya bo mes of bo sinyan bo tinha costumbre di dor blijven gaan ke men ku bota keda bai sigi bai sigi bai ta tene momento ku bo bisa stop anto bo ont bo bai tuma tempo pa bo ontspan na e momento e bo ta sinti kon e daling de mo kurpa pa so e cortisol bo ta sinti vermoeidheid bo ta sinti tura kosan pero bo ta sigi bo ta sinti doloki na bo ta lanta me inta bo ta sinti kansai na bo ta sinti pia ta morde brasa ta morde pero ta e cortisol ku ta halden do ta pisei na momento ku bo come kosnan ku kuta suku, kuta yuda hibe isa e cortisol, eta meta dunabu vermoeidheid.
0: Ja, eta beraad bosa. Anto bosa, ongotun kosma lesa dame kuta bisa, bijvoorbeeld dame ku, e omgeving, oropo kami omgeving.
1: Correcto.
0: Pas jene tabisa bosa, mi teketa kast mes noema. No. Per tabisa, een nieuwe omgeving doorbreekt mentale patronen.
1: Correcto.
0: En activeert het default mode network in je brein. Ja. Wat zorgt voor een frisse ideeën. Dus uiteindelijk, tiora nos keke dan krada nos mis kas. Pretabisando botameku, een nieuwe omgeving. Dat ja. Doorbreekt mentale patronen.
1: Klopt.
0: Wat komen we? Antoku, botari paraku botan je oud ideeën en kubonotina wat mis kas. Bota worden gewoon inspira, bota worden motiva. Ten koste comportabel na para ketuna nang mesor, bota para ketuna nang eigenlijk na een moment. Antowak, wak mi na plan je papa papa kosaki. Pero, Terwijl ik met de sande en met de business niet aan moet, ik koos het op. Het is het aasta je daarbij een betere hersenfunctie. Het is rust stimuleert de neuroplasticiteit, waardoor je brein flexibeler wordt en sneller verbanden legt. Wauw. Het is bij minder piekeren.
1: Klopt.
0: Waar komen we? Het is de fysieke afstand van je dagelijks sleur. Kalmeert de amandelklieren. Nou, wauw. Ik zou zeggen het algo otro. Hij zegt de amygdala in je hersenen.
1: Klopt.
0: En de angst en stress, die angst en stress reguleert. Wauw. Dus amygdala. Dan ben je gewoon aangeraakt naar momenten ku toe maar rust.
1: Sowieso, dus dat bo amygdala ta manda e señal pa interbo curpa mi casa. Dus na momento ku botin e cortisol alto ku tu resena bo amígdala tambe ta

0: harddisk.
1: Ja.
0: Ja, ons korpat in diferente amygdalata undi nang nos darm ta esundi dos nos kurason tami.
1: Wow.
0: Ta nang ta undi nang anto si bo ta hopi onrustig, bo cortisol ta hopi haltu, bo amygdalata esungu ta manda e señal na bo korpa.
1: Ja, yeah. Ik hoorde dat je niet tanto, als niet tanto voordelen, meestal met de andere met de bissa, wow, maar zo, het bissa, hasta, en de zaken meestal maak je mee daarmee, wat hoop je bijna korso, het bissa, bot hasta, bot die minder chronische pijn,
0: kan
1: niet verkaku, die orde hoop je die bossen kunt bij korso, want dat is niet nu dolor die lombaal, dolor pia, tur dolor dan vooral naar de kurpa, de manier dispraze, wat komen de? Maar het is door de lagere spierspanning en het aanmaak van
0: endorfine. Natuurlijke pijnstiller. Endorfine is een natuurlijke pijnstiller.
1: Nemen de klachten. Oh, dat wist ik helemaal niet.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk door die rust, door die vakantie eigenlijk, door de lagere spierspanning en de aanmaak
0: van endorfine.
1: Een natuurlijke pijnstiller. Dus bokurpa mes.
0: Tatra
1: een natuurlijke pijnstiller. Mm-hmm. Kota yu dabu. Ku e kom het wisse klachten na ku bota ting.
0: Correcto. Adobo saki mige bisabu ribe saki. Ti saki ta me pabo oyente ta algo ku mige komparti kubo. Ediena ki mita beza ku e parti aki di ya sempre bai mita bezu kune. De mi studio nanto pa ku otro y pa mi mes e parte de bo klachten nang ku rust ku no rust ku bo cortisol lo alto algo ku mi abing constata anto maye que tendele un biacaba pero dios o bole mostra a mi riba je especificamente ese que te sa lo siguiente ti cierto síntoma nan de nos curpa con esta sinti, anto tin diferente medel ku nanta bisa ku bopo usa. Es un tabisa bopo usa. Saki, gember, es un tabisa no bopo usa. Groene thee, es un tabisa no bopo bebe matcha. Mita ku un ejemplo, Pero, po saku pa bo mes saki ko abo por kuni. Ami abing kom achter hopi tempo kaba i cada bia mita guardo constata kune ku hopi kosku ta funciona pa hopi ene no ta funciona pa ami anto ora ku mi bai sinta wak hopi bia mita kom op de punt mitega ne punto ku dios te mostrami ku si mi tuma e res necesario i tambe ku e suplemento nan kosna ho natural kuminda natural e senang mi kurpa mes ta traha e remedi necesario ku etin mester pa sombra mi kurpa no ta funciona ku es e tipo di kosnan ku ene nanta of ku otro pa otro nanta yuda seka ami e no ta yuda anto opi biaha dor ku bo kurpa ta metin bo si botin op ibea bota carga trauma nandi antes anto nanta slat op dembo nabo amígdala pero tambe dembo organonan anto si bono ontlat bo mes of posamane ti un conexión kubo kurpa bota bai keda ku esintomana anto bo po usa manera 100 mili un suplemento pero nan nota ayuda abo
1: yeah.
0: Anto eseita algo ku ami constantemente te guardo confrontar con él, para sombra tin hopi cos que ta funciona pa hopi ende, pero pa ami e no ta funciona.
1: Ya, botabis un cos que nanta ami pa mi al en lo que botabis, botabis trager zelfveroudering. Botabis studies naar het vakantieeffect laten gunstige veranderingen zien in de genen die te maken hebben met celherstel.
0: Klopt.
1: En ontstekingsremming.
0: Amen.
1: Snap je? Dus uiteindelijk, je moet het bijzonder daarmee, het verdaad. Het is qua aste dingen, aria eetan be.
0: Het is
1: een rol hopi grani. En toen, si mi papi bijvoorbeeld die gezondere bloedvaten,

0: Bijvoorbeeld bij die chronische stress. Dat is dat chronische stress dat vernauwt de bloedvaten.
1: Correcto.
0: Begonnen hè? Mm-hmm. Vakantie heeft deze vernauwing op een verlaagde kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk. Begonnen hè?
1: Klopt.
0: Dus met andere woorden, Romana nos mi mi papa para que saque ta dirigente.
1: Señor, si
0: tan apone na mi corazón por nos papi di esaki. Pasó mi taquere, que tiene di boso. Antoak, en nota baie ouwe kik pabo bai sali, hinka un bokurba den debe papa un vakansi. Et a baie pabo comprende ouwe ki, ku botingo crea un momento nang pasali fo di omgeving ku bota ei, baie un otro un caminda, pabo botingo un tiki tempo, pabo kurpa pabo kom tot herstel. Maar kom maar, botin coupone, kost dan kobotasi turdio un banda. Dus uiteindelijk, het geven aan, ku meeste binnen een temporada, qua bota bisa eventjes, mitinko bij een paar dia weg, mitinko bij, ze zie, un stap kobotin kudal, mika sabak, heb je salgo?
1: Abosa, anto, bosa, mika sa, is het dan met een pensamento, ku nos tinko sinya, cambia, si nos tine. Un vakantie, no mester ta algo, a bohinka bo kurpa den debe. Wak nos te bibando na Europa. Bota subi internet, tin vakansi di 7 dia pa 300 euro, tin vakansi di kwa, como te bisa, di kwa kantidat ku abo ke bobo bai vakansi. Anto e kos mas greita ku den Europa, ja, tiene te bisa na nota si, pero bobo bai vakansi ku auto. Bo bij vakantie ku auto, bo bij vakantie ku trein, bo bij vakantie ku avion. Ja? Dus, aan tot 10 vakantie die natuur budget. Bo bij een vakantie die 7 dia, bo te subi wa kita un last minute, un actie, whatever. Bo bij een passage pa bij porta Kroatië, pa 7 dia pa 300 euro. Aan tot ku en nota algo caro, depende bo budget. E nota algo caro, então, bo no mester di ti un vacanzi di tanto mil, paso bo no por. Então, bo mese por pa ami, lo que ami ta saca fonto pa colmo, mi ta besa que saque nan den dia nan, ki pa sombra, bo ta sinti ku bo curpa ti mester di e eiva just tussen pause e. Então, e no mester ta un vuelo te corso, paso onta turdia nos bai corso, paga tanto 100 of tanto 1000. Paso ora ku, ou se es un disidico, nanta se e ticket ku ta normalmente 500 euro, nanta se 1200 euro, paso ta ou se es un. Ano sta bai outra camina.
0: Si, anto vos ala nos tino Romano Lupita tambe ku tin su, tis un bus reis, nanta ambe sine ta un costa tambe ku bota bisa vos ala, porta bota bai un dagje weg met de bus, vos ala. Dan met een kost dan kubo bisa kubo poasi. Dus die een kost dan kubo bisa kubo nos po crea. Maar ze met de bisa dan beku asa si botu ene kuta organisa beus ta importa botingu tomo dia pa bono pa bo pa me baas un kost kubo vorbe pa skora bono bota organisa tipi kost dan botingu yuta botingu asikiko porta ese itame botingu tomo vakansi itame die vakansi.
1: Correcto.
0: Dus, pero e importancia ta pa bo reconocesi ku botingu sali for di cierto environment nang pasobra pa bukurpa manera nosa kabilesa tour e fordele nang kuno sa kabilesa ki nantabata ta pasami mesa ke da manera asombra nantabata sina tanto e parte di sel e ando bosa di komita yeko di eta great mi rumana pasobra pa nosa sincero wak en principa hasta tiyo bukurpa ta protesta di kon pasobra bukurpa ta sina gewend na environment A. Maar kom maar, hè? Anto, eigenlijk environment A abira un environment ku abo mesta usa porta pa skondi bo mes, bo sa? Abo mesta usa eigenlijk pa keda de emes un koos, pa sa ese ita bo veilige omgeving.
1: Pero abira verslavend
0: time. En nota basic ta yudando bo sernang. En ta basic yudando bo kurpa. Al contrari, eta basic ta mantenebo den un stress, porque ta papi di stress, de pide que me te goce, ta papi di un stress ku ket tu bai, ta keda bezig sino sa. Ta papi di daling van de stresshormonen. De aanmaak van cortisol neemt af. Dus, mientras tanto ku bota sosigando ding, sigumo de mes omgeving, e aanmaak van cortisol nota neemt af.
1: No,
0: Pas comme de? Parce que botaké tu bay et ding na mes camina turcos a sosse de. Botin ku sali for di e environment e. Et papa di sali for di un environment. Et papa di bay di un otro environment. Anto asi nemi ta kere ku Dios sta papiando ku hopi di nos awe noche.

0: kun sa mitä Gustav sagt idag, att vissa saker, att vissa saker, att vissa saker, att vissa saker, att vissa saker, att vissa saker, att vissa saker, att vissa saker, att vissa saker, att vissa saker, att vissa saker, att vissa saker, att vissa saker, att
1: oxitocina.
2: Ah, oxitocina. Ah, dopo
0: sa che knuffelhormoon.
2: Ai ai ai, c'ho dopo sa da corde.
0: Waar no duci, wat zorg voor een diepere binding ai. Met je partner of met je gezin.
3: Escudo. Mi baluarte. Mi barranca fuerte.
0: Sai coi da verdade, boss, ora nos bem vacância com a família, bota senti verdade. Ku eta diferente for di lokal ku nosta mak me na kas unto koma famia. In verdad, ora nos bai unto vacansi koma famia, mas nos ibo de mes un kas, nosta come unto, nosta hasi opiko unto per na momento ku nosta sile na vacansi, eta papi akinang, eta verrokte a mak. Van het knuffelhormoon.
2: Dat is aan de kar, knuffelhormoon. Dat is wat bij je.
0: Si, sowieso.
2: Oxytocine. Kozaki? Nou, kozaki dat gewoon mandat is.

0: Alegria. Alegria.
1: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
1: Noche di Alegría.
0: Met
1: Giovanni Jalmen.
0: Dit is Helmond.
3: Hey, no stay back home. En dan stel je op onderzoek die vakantie.

dan ben ik het aan je aan, dan ben ik het aan je aan. De voordelen, het heeft de voordelen, het heeft voordelen. Het is een grotere emotionele veerkracht. Het is een afstand nemen van de dagelijkse sleur, relativeert problemen. Dit vergroot je mentale buffer om tegenslagen op te vangen. Nou. Nou, dat is gewoon tremendo, toch? Met de mensen. Maar dat is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje

Ik zei je tip, lokaal met keer in Berdaad. Botin kutuma afstand van je dagelijkse sleur. Voor het laatste met tabat en een corso. Manier dat was aan, manier orgo, manier orma bini back. Manier orma bini back, orgo, manier gulanda back. En door met de dingen vuur en door in de piloot. Is ook nosta bij dal. Manier dat kun je momenten kun je vuur, kun je dal op bini back gulanda met mensen orma gezien. Tal takos. Op bini back manier, kun je misschien kan, bijvoorbeeld kan dan een skepoli, bijvoorbeeld kun je wel maleta. Op die manier dos willen, op die manier een wereld die korsa ook op balak atrasen, ik kan minder betalen dat dat ding. Jamie Dio. En de toerekost nankoop, op die manier.

Galapagos heb je dat dan met die betere langtermijn geheugen. Hè? Als het jongere orenkoop bijvoorbeeld niet snel aan de stress hebben bij mensen, want dan die kaart is hier te kost nou maas. Is robot om het tempo, het geheugensysteem, het centrum, informatie beter. Je verwerkt

0: po kami kasati, na punta nos nos peripiti pari ko sa mga kasi din bumang ayin ko lang kore ki. Nos sige, nos sige ko nos programa mi ke ba dis repiti e voordele nang. Kita soso de kubo kurpa. Mi ke ba nos vai dinang rapidamente, mente, pa sa pa nos por, sige ko nos parti di nos programa, no?
1: Kita bisa kiko ta soso de precis de mukurpa. Daling di stress hormon. E an mag di bukurti solta ta bira menos. An dodor di esaki bukurpa ta bing de un rust en herstel mode. Et parasistematisa zenu stelsel di bo ta bing tot rust. An do ta ambe ta bisa un vunje vordelen ta geluks en beloningstofjes. Isaki ta ambe ta algu opi konosi. Door de verandering van omgeving, door die cambio, die environment, daglicht en beweging, stijgt het niveau van de serotonine en dopamine. Dus is het een cambio, een sistema, een niveau, die is serotonine en dopamine, kuta zorg pa een gelukzalig gevoel. Kijk, we moeten zien, tibu, mas gelukkig, mas contento. En to unie voordelen dan met dat fysiek herstel. Zonder de dagelijkse spanningen krijg je immuunsysteem de kans om op te laden. Dus het sistema immunologico, ora ku enoti in spanning dan die turdia eta ya chance pa e laat op. Om de esaki, door ku e immuunsysteem te laat op, e bloeddruk ta wordt verlaagd en ter e bo hartfunctie ta wordt verbeterd. Dit verlaagt de bloeddruk en verbetert de hartfunctie. In vrije tijd aan mebotanya un die voordelen ta de vrije tijd ziekte. Kunante ya met leisure sickness. Hoop je ene te bira malu manera kunan bike vakantie. Pas sombra is het door ku spanning die trabota neemt toe. E adrenalina of te neemt af, sorry. En de adrenalina taba door een teura e botanya ku e virus dan e bacteria nanta ya chance dislat toe. Dus nanta bij activa. Pero daarmee botin ontregeling van de biologische klok. O biologische klok taku hopi bia bota bij drumilat en de botalanta mas laat. Dit kan, het is vaak ga je later naar bed en sta je later op. Dit kan je biologische klok tijdelijk in de war schoppen. De zogeheten sociale jetlag, waardoor je in het begin juist vermoeierder bent. Dus door die ontregeling aki, die biologische klok, beporta sintibuntiki mas cansada in comisamento. Dus is dat een paar dinang, en toen mas voordeel ta met de bisakinanan ku vakantie ta. Nota herstel solamente bo energia, pero eta cambia tamé bo estructura di bo celebre y eta hasi bo cellen ang mas young. Onderzoek nan tabisa ku e biologisch effect ta hopi deep. Ku eigenlijk bo pomidia saki lunas nan largo de mo sanger. Sí. Anto Undi e voordelen dan in mentale en neurologische voordelen. Betere hersensfunctie. Dus het stimuleert rust. Rust simuleert neuroplasticiteit. Waardoor je brein flexibeler wordt en sneller verbandend legt. Kemendi, door bo brein te worden, te bira mas flexibel. Bo por korda kosmas li of bota mat verband. Oh ja, isaki. Dus eta si bo mente mas helder. Bo celebre tabira mas effectief. Bo creativiteit, hogere creativiteit. Een nieuwe omgeving doorbreekt mentale patronen en activeert het default mode network in je brain. Wat zorgt voor frisse ideeën. Kemen bota ya creativiteit na nobo.
2: Ideeën na nobo.
1: Bredere blik. Blootstelling aan een andere cultuur of taal vergroot je cognitieve flexibiliteit en empathische vermogen. Hoop importante. minder piekeren. De fysieke afstand van je dagelijkse sleur kalmeert de amandelkernen, de amygdala, in je hersenen die angst en stress reguleren. Itame etabdunabu fysieke voordelen aan kolobotin op lange termijn, ta diepere slaap. Het gebrek aan wekkers en werkgerelateerde schermen normaliseert de aanmaak van melatonine, waardoor je kwaliteit van je remslaap stijgt. Hopi hende ku ta ding e in fase die premenopauze of menopauze die hopi last die nantahaya melatonine tabletje. Hopi bia nos tamit. Het is eigenlijk dat algo kom je te bissen voor zang, hè. Kusi nos kurpa, nos laga nos kurpa funciona na in manera correcto, nos kurpa mesta traha elo kualan ku nos timester, sin ku nos timester di suplemento nan extra. Dengue caso a que manera, por ejemplo, en melatonina, dor ku bo kurpa ta bin normaliza, anto en mesta bay traha en melatonina ku bo timester. Eta meta bisa kinang gezondere bloedvaten. Chronische stress vernauwt de bloedvaten. Vakantie heft deze vernauwing op en verlaagt de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk. Aanzienlijk, dan ifika hopi grandi. Tragere celveroudering. Studies naar het vakantie-effect laten gunstige veranderingen zien in genen die te maken hebben met celherstel en ontstekingsremming. Minder chronische pijn. Door de lagere spierspanning en de aanmaak van endorfine, natuurlijke pijnstiller, nemen klachten zoals spanningshoofd en rugpijn af. Amen. En daarmee hebben die sociale en emotionele voordelen. Sterkere relaties. Samen herinneringen maken en tijd doorbrengen zonder tijdsdruk verhoogt de aanmaak van oxytocine, het knuffelhormoon, wat zorgt voor een diepere binding met je partner of gezin.
0: Wauw. Dan moet ik ook een kansje om, want als ik in Bekri ben, zei ik een beetje erop. Ik heb sowieso het taal moest raar, maar goed, 10 kosten, ik moest zo deel.

0: mi kasama ka ba ba ng sasabi na nos baita may parte di nos sende na kumpli anya ta amit pero space nos baita parte di palabra no pero mi kaya ba lo baboron te pide af pa sobra avesi was a mi ta kere ku hopi ende ku ta tende kiko ta cierto beneficio na di cierto kos nang ti ora tin ku sali for di un sistema ku ba custo ma ante se ento kos fasil pa sobra ba custo ma se un manera na semita si a nos nun kumisa dal stap na din kos nang din ba sa pa ba ta bisa fa falti conocimiento pa ba ta ba perdi ante sa ki conocimiento na kunos mese timi kasa si
1: bo sa mi ti un pida mas ku mi ke comparti ku bos nang ante te sa ki dordi e vacansi botanya e un je for di lanta ku botin mas bo por reflexionar mas mio Anto dori e rust a kita dunabo bo mente ruimte a bo evalua. Over di bo vida diario, bo trabou, bo rutina, sinanta pasco bo ainda. Poke mi ripetie? Mer self-reflexie. De rust geef je de mentale ruimte om te evalueren of je dagelijks leven, werk en routine nog wel bij je pas.
0: Hey boss,
1: Ik heb een paar dingen gedaan.
0: Ja.
1: En dat is ook important. Shonang, boke sa tambe quanto tempo ta ideal pa bo bai ku vakansi, nos te ame sa ki un herstel effect. Voor het maximale herstel effect is een vakansi van 8 dagen ideal. Awobo te bisa, die kon 8 dagen. Waarom precies 8 dagen? De opbouwfase. De eerste 3 tot 4 dagen heeft je lichaam nodig om te acclimatiseren en de werkstress fysiek los te laten. Kora, 3 à 4 dia. De piek tussen dag 5 en dag 8 ervaar je de maximale psychologische ontspanning en het hoogste geluksgevoel. De gewenning. Na dag 8 vlakt het positieve gevoel af, omdat de nieuwe situatie normaal wordt voor je brein. Oké, me repeteren? Oké, me repeteren. Waarom precies 8 dagen? De opbouwfase, de eerste 3 tot 4 dagen, heeft je lichaam nodig om te acclimatiseren en de werkstress fysiek los te laten. Daarna heb je de piek, dat is tussen dag 5 en dag 8. Daar ervaar je de maximale psychologische ontspanning en het hoogste geluksgevoel. En daarna de gewenning. Na dag 8 vlakt het positieve gevoel af, omdat de nieuwe situatie normaal wordt voor je brein. Tip. Meerdere kortere trips, dus 3 vakanties van een week, leveren netto meer ontspanning op dan een lange vakantie van 3 weken.
0: Hè? Oh, dat weet ik niet.
1: Strategieën voor een maximale effect. Meerdere kortere trips, 3 vakanties van een week, leveren netto meer ontspanning op dan een langere vakantie van 3 weken. De fade-out effect. Het vakantiegevoel verdwijnt helaas meestal binnen 1 tot 2 weken na thuiskomst, ongeacht hoe lang je weggaat. Een microbreaks, zelfs een weekendje weg van 2 of 3 dagen, verlaagt je je cortisol niveau
0: al meten. Nog staan bij de vakantie, Kirumana. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij de vakantie. Nog staan bij

0: Dan is het bij korte vakanties. Ik ben nog steeds 16 man van de 16 man. Dan is het bij 16 man. Ik ben niet zo lang.
1: Ja.
0: Preparabel.
1: Ja, preparabel is zaken.

0: No está batatea. Tenemos tenemos oro, Shonan.
1: Come on, we say.
0: Noche de alegría.
2: Weet wat er speelt in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen Masterclass.
3: Masterclass.
2: Dit is Helmond Nieuws.
4: 10 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
2: Masterclass.

Dit is Masterclass, een programma over mensen die dingen voor mekaar krijgen. Vandaag het eerste luisterboek De Machtscode. Het Cleveland Orchestra speelt Le Baiser de la Fée van Igor Stravinsky. Masterclass is een programma van Jan Brands.

De kans is groot dat je vandaag AI gebruikt. Dat je een recept, een samenvatting of een boekentip aan je chatbot vraagt. Of laat je stiekem je halve rechtenpaper genereren door ChatGPT. Nooit eerder omarmden gebruikers een nieuwe technologie zo snel. De belofte van AI vertaalt zich in concrete successen. Je communiceert direct met iemand aan de andere kant van de wereld zonder dezelfde taal te spreken. Journalisten spitten gigantische hoeveelheden data door op zoek naar bewijzen van corruptie. Boeren verspillen minder water omdat AI precies berekent wat een gewas nodig heeft in specifieke omstandigheden. En dan zijn er de toekomstige AI-beloftes. Het kan kanker genezen, klimaatverandering een halt toeroepen en ons leven verlengen. Dankzij grootse vooruitzichten weten AI-bedrijven steeds nieuwe gebruikers en investeerders te vinden. De afgelopen 12 jaar ging het om het ongekende bedrag van $1,6 biljoen, waarvan $375 miljard in 2025. De rol van AI in ons leven wordt door bedrijven als onvermijdelijk voorgesteld, alsof we het vooral snel moeten gaan gebruiken omdat we niet willen onderdoen voor onze collega's, concurrenten of medestudenten die AI al gretig omarmen. We zijn zo in de ban van het gebruiken van AI dat we ons te weinig afvragen waarvoor, hoe en waarom we AI willen inzetten. Kijk je door een politieke bril naar AI, dan worden machtsverhoudingen en agendas ineens een stuk duidelijker. We weten hoe mensen in een democratie worden vertegenwoordigd via volksvertegenwoordigers na vrije verkiezingen. Wanneer AI-systemen bepalen wie een hypotheek krijgt, wie verdacht wordt van belastingfraude of welke patiënt als eerste wordt behandeld, delegeren we zulke beslissingen aan ondoorzichtige systemen die zijn ontworpen om waarde te creëren voor aandeelhouders. Met een politieke blik zie je waarom we tegelijkertijd enthousiast, verslaafd, bezorgd en kwetsbaar zijn. We merken vaak vooral wat AI ons oppervlakkig gezien brengt, maar missen de dynamieken erachter. We geloven in de lange termijn opbrengsten die ons voorgespiegeld worden, waardoor we bereid zijn nu concessies te doen. We zien een deel van de impact van AI, bijvoorbeeld op innovatie, maar hebben nauwelijks oog voor de milieuschade, de sociale ontwrichting en de onvoorspelbaarheid. We laten ons te veel sturen door de belangen van anderen en beschermen die van onszelf te weinig. We zijn onderdeel van een machtsspel waarvan we de regels onvoldoende kennen. Hoe moeten we ons vandaag tot AI verhouden om niet, zoals bij sociale media, later spijt te krijgen van onze eigen naïviteit? Sinds Gen AI in 2022 met de doorbraak van ChatGPT de wereld in werd geslingerd, is AI een thema in de internationale politiek geworden. Het Verenigd Koninkrijk organiseerde eind 2023 een AI Safety Summit en zette veiligheid op de agenda. Na een kort moment van eensgezindheid over het belang daarvan onder regeringen van over de hele wereld, is consensus nu een verre droom. De race tussen de VS en China naar dominantie stuwt investeringen en maakt van AI een imperialistisch instrument.
Tijdens de AI Action Summit in Parijs begin 2025 presenteerde de kersverse Amerikaanse vice-president J.D. Vance zijn visie op AI volgens America First. Modellen worden in Amerika gebouwd voor Amerikaanse doelen op basis van zogenaamde Amerikaanse waarden. Hij wil Europa direct aan. Wet en regelgeving zouden innovatie in de weg zetten, censuur mogelijk maken en Amerikaanse bedrijven alleen maar hinderen. In de America First-visie op AI is geen ruimte voor het democratisch kaderen van bedrijven of voor samenwerking met internationale partners. America First betekent tech-oligarchen vooraan.

Deze speech bleek het startschot voor een oplopende confrontatie tussen voormalige bondgenoten, waarin AI een centrale rol speelt. Onze massale afhankelijkheid van Amerikaanse technologie en ook steeds meer van Amerikaanse AI is een politiek drukmiddel geworden. Het merendeel van de AI die we hier enthousiast omarmen komt van bedrijven die worden geleid door mensen met een uitgesproken anti-Europese agenda. Na de inauguratie van Donald Trump voor zijn tweede termijn ontstond een nieuwe samenwerking tussen Silicon Valley en het Witte Huis. AI is een onomwonden hegemonisch instrument geworden. Zo staat het letterlijk in het Amerikaanse AI Action Plan. Middelgrote landen, waaronder EU-lidstaten, bevinden zich daarbij in een precaire situatie. De Canadese premier Mark Carney omschreef het treffend in zijn speech in Davos begin 2026. Middenmachten zitten klem tussen hegemons en hyperscalers, tussen de grootmachten die hun geopolitieke agenda uitrollen en de enorme tech-platforms die de digitale infrastructuur controleren. Afhankelijkheid van buitenlandse AI-infrastructuur is een vorm van ondergeschiktheid geworden. Econoom en voormalig minister van Financiën van Griekenland, Yannis Varoufakis, spreekt van een systeem van techno-feodalisme, waarin we veroordeeld zijn tot een bestaan als cloud-onderdanen. Welvaart, veiligheid en democratische zelfbeschikking hangen af van de mate waarin een land zijn eigen AI kan ontwikkelen en inzetten. Nederland en de EU hebben hier nauwelijks een antwoord op. We blijven massaal Amerikaanse platforms gebruiken, we blijven roekeloos investeren in Amerikaanse techbedrijven en stuwen zo de beurswaarden en het BNP van de VS, terwijl de regering Trump onze democratie als obstakel ziet. Wie voorbij de nieuwste apps kijkt of voorbij de discussie over kansen of bedreigingen van AI zelf, ziet een heel klein aantal mensen heel erg rijk worden. Het zijn CEO's en investeerders die met AI niet alleen goud in handen hebben, maar ook macht. Ze creëren joint ventures met de Amerikaanse of Chinese overheid, en sommige van hen dromen van een toekomst zonder democratische bestuurders. De gevolgen van het ontwerp en de werking van AI-producten, de ideologieën van de mensen die ze maken, de staten die ze als imperialistisch instrument zien en onze afhankelijkheid van buitenlandse AI maken ons onnodig kwetsbaar. AI is geen slimme software of alwetende machine, het is machtscode. Wie de controle heeft over de AI-infrastructuur bepaalt welke informatie miljarden mensen bereikt, welke vragen als legitiem worden beschouwd en welke antwoorden als waarheid worden gepresenteerd. Wat we vinden en kopen, vrezen en hopen. Bedrijven die ons efficiëntie beloven zijn hard bezig de interface voor een heleboel activiteiten te worden. Een soort alles-apps waarmee we boodschappen doen, nieuws consumeren, een presentatie in elkaar klussen en die ons eraan herinneren onze medicijnen in te nemen. En waarmee we software programmeren, financiële planningen maken en militaire doelen identificeren. Zo leren AI-bedrijven van alles over ons en kunnen ze hun eigen economische en politieke positie versterken. Zeker,
Er verschijnen belangrijke rapporten over de economische noodzaak van innovatie en het ontwikkelen van Europese AI. Mario Draghi en Peter Wennink hameren op de urgentie ervan. Dat Europa achterblijft in de AI-innovatiestrijd is een open zenuw. 20 jaar geleden liep het BNP van de EU nog gelijk op met dat van de VS, maar sinds 2010 groeit Amerika een stuk harder. AI wordt vaak vooral benaderd vanuit het perspectief van groei, investeringen en concurrentievermogen. En natuurlijk is dat perspectief heel belangrijk. Maar we moeten ook naar concreet AI-beleid kijken vanuit de vraag wat wij als burgers nodig hebben. Waar is het Draghi-rapport over de toekomst van onze zelfbeschikking en democratie? Dit boek gaat over hoe we de macht kunnen terugpakken, over welke instrumenten we nodig hebben om de machtsconcentratie te beteugelen en de voordelen van AI in ons eigen belang in te zetten, en over waarom we nu moeten handelen voordat het aanpassen van diep ingesleten afhankelijkheden onmogelijk is geworden.

De mythes over de bijdrage van AI aan het welzijn van de mens en aan het verbeteren van ons leven verhullen een harde economische realiteit. AI-platforms zorgen voor een grote markt en dus machtsconcentratie. Het begint met data. Grote taalmodellen worden beter naarmate ze op grotere datasets worden getraind. Techbedrijven met eigen data of veel middelen om die te vergaren hebben daardoor een voordeel. Google zit op bergen gegevens met dank aan zijn zoekmachine en e-maildiensten. Meta weet tot in de details hoe we ons voelen, wat we delen en wat we kopen dankzij data van Facebook, Instagram en WhatsApp. Amazon kent ons surf- en koopgedrag, onze gevoeligheid voor aanbiedingen en de logistieke details van productie en distributie over de hele wereld. Om de data-achterstand in te halen, begonnen nieuwe AI-bedrijven zoals Anthropic, OpenAI en DeepMind enkele jaren geleden met het trainen van hun modellen op het hele internet. Ze worden hierbij geholpen door enorme investeringen van de traditionele big tech bedrijven. Om van data nuttige AI te maken, moeten taalmodellen, LLM's, worden getraind. Dat kost honderden miljoenen of zelfs miljarden dollars aan chips en servers. AI-bedrijven zijn koortsachtig op zoek naar chips, datacenters, energie, geheugen en dataopslagcapaciteit. Ze drijven de prijzen op en duwen anderen aan de kant. De datavoorsprong en de gigantische investeringen maken dat het speelveld van bedrijven die generatieve AI-platforms bouwen op basis van grote taalmodellen heel klein is. En de grootste AI-bedrijven die aan die ontwikkelingsrace meedoen, zijn in een moordende concurrentieslag verwikkeld. Hoe meer mensen een AI-model gebruiken, hoe meer data het verzamelt over hoe mensen vragen stellen en welke antwoorden ze nuttig vinden. Die data maakt het model beter, wat meer gebruikers aantrekt, wat meer data oplevert. Anthropic gaf de Amerikaanse overheid voor $1 toegang tot cloud. Een leuk charme-offensief en een potentiële data-goudmijn. Scale AI interviewt PhD-studenten om vervolgens met die specifieke kennis AI-modellen te trainen. Het gevolg is dat schaalvoordelen tot meer schaalvoordelen leiden en een handvol Amerikaanse bedrijven de wereldwijde AI-markt domineert. Daarnaast zijn een aantal Chinese bedrijven goed gepositioneerd om hen in te halen. Omdat er nauwelijks tijd zit tussen het ontwikkelen van een nieuwe versie van Gen AI en het moment waarop die in de markt wordt gezet, is er weinig kans om te leren in een gecontroleerde omgeving. Terwijl dat wel noodzakelijk is, zeker met het oog op de maatschappelijke gevolgen en het publieke belang. Dat is bij andere impactvolle innovaties, zoals nieuwe geneesmiddelen, wel de norm. Het is ondenkbaar dat een nieuw medicijn meteen wordt voorgeschreven en we door te tellen hoeveel mensen er met bijwerkingen in het ziekenhuis belanden of dood neervallen, ontdekken hoe veilig het al dan niet is. Bij AI accepteren we elke dag het gebruik zonder regels die het algemeen belang bewaken. Niet alleen levert dat
problemen als fraude, desinformatie of ongewenste mogelijkheden op, we accepteren ook het risico op onbekende toekomstige problemen, omdat niemand de tijd neemt om die op te sporen voordat de modellen alweer door tientallen miljoenen mensen worden gebruikt.

Dit is Masterclass, een programma over mensen die dingen voor mekaar krijgen. Vandaag het eerste luisterboek, De Machtscode.

grootse voorspellingen zijn essentieel om de aandacht van investeerders vast te houden, ook al zijn veel eerdere beloftes niet waargemaakt. De eerste resultaten van toepassingen van AI-platforms in het bedrijfsleven zijn bijvoorbeeld verre van overtuigend. Een onderzoek van het Massachusetts Institute of Technology, MIT, laat zien dat 95% van de bedrijven die in Gen AI hebben geïnvesteerd er vooralsnog geen rendement op behaalt. Uit een rondvraag van zakenkrant Financial Times onder tientallen grote bedrijven blijkt zelfs dat die na het inzetten van AI minder positief over de voordelen zijn. Wel zien ze nieuwe risico's, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity. Toch blijft de investeringsgolf vooralsnog aanzwellen. De waarschuwingen voor een AI-bubble, waarbij investeringen nooit meer kunnen worden terugverdiend, nemen snel toe. Tel daarbij op dat de geldstromen een cirkel van wederzijdse afhankelijkheid vormen. Microsoft investeert miljarden dollars in OpenAI en OpenAI koopt vervolgens voor miljarden aan Nvidia-chips. Nvidia investeert in AI-startups die Microsoft Cloud-diensten gebruiken. Amazon investeert in Anthropic dat Amazon-servers in datacenters huurt die nodig zijn om grote taalmodellen te trainen. Iedereen wordt op papier rijker, maar in de praktijk lenen AI-bedrijven geld op de kapitaalmarkt om datacenters te kunnen bouwen. Als hun winsten tegenvallen en ze die leningen niet kunnen terugbetalen, barst de bubbel. Roger McNamee, een vroege investeerder en nu AI-scepticus, waarschuwt dat aandeelhouders, directeuren en bestuurders snel bewijs zullen willen zien dat hun gigantische investeringen ook winst gaan opleveren. Het antwoord zal nee zijn voor velen, zo niet de meesten, en de afrekening zal lelijk zijn voor iedereen, aldus McNamee. In 2025 waarschuwden het Internationaal Monetair Fonds en de Bank of England. Nu de uitgaven van de industrie stijgen, zeggen de belangrijkste financiële instellingen dat er een scherpe correctie kan komen als de interesse van beleggers in AI verzuurt. Een correctie op de enorme uitgaven betekent een crash die iedereen kan meeslepen. De eerste tekenen zijn begin 2025 al zichtbaar. Opmerkelijk genoeg daalden de aandelenkoersen toen bedrijven hun historische investeringen in AI aankondigden. De beurskoersen van softwarebedrijven liepen terug vanwege de angst voor een disruptie door AI. Voor dalende koersen waarschuwde ook de Nederlandse Bank, omdat alleen al de Nederlandse pensioenfondsen 200 miljard euro in Amerikaanse techbedrijven hebben belegd. Door de grote groei verdienden de fondsen er goed aan, maar ze zijn ook kwetsbaar voor verliezen. Ironisch genoeg beschrijven ook CEO's van AI-bedrijven zelf een bubbel, terwijl ze aldoende de waarde van hun bedrijven stuwen. Onderzoeksbureau Gartner stelt dat de helft van de Gen AI-projecten tegen 2027 zal worden beëindigd. Voor CEO's van AI-bedrijven is de voorstelling van een kansrijke toekomst een kwestie van overleven. Voor de samenleving zijn dit soort excessieve speculaties een groot risico,
Je zou bijna gaan hopen dat de AI-bubble voor altijd blijft groeien. Hoewel er veel mythevorming is, moeten we de potentie van AI niet onderschatten. De ontwikkelingen gaan snel. Kleinere taalmodellen en energiezuinigere innovaties laten steeds betere resultaten zien, terwijl de kosten omlaag gaan. Het is belangrijk dat we als samenleving blijven bijhouden welke beloftes wel en niet worden ingelost, zodat we door de grootste mythes heen kunnen prikken, want die grootse vooruitzichten, megalomane investeringen en integratie van AI in allerlei sectoren, producten en diensten maken dat AI onvermijdelijk lijkt, alsof we geen keuze hebben. Nou, die hebben we natuurlijk wel. We kunnen eisen dat systemen getest worden op veiligheid en eerlijkheid voordat ze worden gelanceerd of transparantie over trainingsdata en methodes afdwingen. We kunnen regels invoeren voor wat AI-systemen wel en niet mogen doen en hoe ze mensen beïnvloeden. Maar juist een aantal van de belangrijkste AI-leiders met hun uitgesproken wereldbeeld hebben vooralsnog weinig boodschap aan democratische controle en werken die actief tegen.

Een van de machtigste politieke tech-miljardairs is Peter Thiel, investeerder in Facebook, oprichter van PayPal en softwarebedrijf Palantir. Thiel is openlijk antidemocratisch. In een essay uit 2009 schreef hij: "Ik ben er niet langer van overtuigd dat vrijheid en democratie samen kunnen gaan." Wat hij bedoelt, echte vrijheid voor ondernemers zoals hij, is onmogelijk in een democratie waarin iedereen een stem heeft. In 2025 gaf Thiel een serie controversiële lezingen waarin hij zijn zorgen uitte over de antichrist. Dit kan een persoon zijn zoals Greta Thunberg, maar het kunnen ook regels zijn die techbedrijven raken. Thiel is beïnvloed door Curtis Yarvin, een blogger die onder het pseudoniem Mencius Moldbug de Dark Enlightenment of het neoreactionaire gedachtegoed predikt. Volgens hem is de democratie mislukt en moet die vervangen worden door start-up states, geleid door CEO-koningen. Techbedrijven zijn effectiever dan overheden, dus zij zouden moeten regeren. Lange tijd leken Yarvin's ideeën een marginale curiositeit, interessant voor een klein aantal politicologen, irrelevant voor beleidsmakers. Tot hij in januari 2025 als informele eregast aanwezig was bij Trumps inauguratiebal. Politico beschreef hem daarna als iemand met een buitenproportionele invloed op rechts-Amerika. Thiel en andere machten in Silicon Valley dromen niet alleen van een start-up-natie of van network states en freedom cities. Ze kopen ook massaal grond op en willen dat al het oude democratische rechtsstatelijke plaats maakt voor een nieuwe digitale gecentraliseerde overheid. De invloed van Yarvin werd zichtbaar in het Department of Government Efficiency, DOGE, van Musk. Trump benoemde hem met de opdracht de overheid te hervormen en haar zo efficiënt en goedlopend te maken als een techbedrijf. Musk zette zijn plannen kracht bij door met een kettingzaag op het podium van een bijeenkomst van de Republikeinen te verschijnen. Dodge faalde in het besparen van geld, maar liet een spoor van verwoesting achter. Thiel financiert ondertussen politici die Yarvin's gedachtegoed aanhangen en was een vroege campagnesponsor van senator J.D. Vance, nu vice-president van de Verenigde Staten. Het duurde niet lang voordat Musk ijverig uithaalde naar de EU en tweette dat die moet worden afgeschaft. Bedrijven als Meta, Facebook, Alphabet, Google, OpenAI en Microsoft deden dat al of wakkerden de handelsoorlog met Europa aan. Ze willen geen hinder ondervinden van mededingingsboetes of verantwoordelijkheden voor de veiligheid van hun platforms die geëist worden door die vreselijke EU.

Liever bepalen ze het spel en de regels zelf. Ze bouwen producten, bedenken wanneer die verantwoord en veilig zijn, houden er zelf toezicht op en doen dit misschien zelfs in een zelfgecreëerde staat.

De ideologie en het wereldbeeld van techgiganten worden concreet in de producten die ze ontwikkelen. Zo wordt AI volop ingezet voor de defensie en nationale veiligheid van Amerika. Data-analysebedrijf Palantir steunt de regering Trump en heeft, net als Meta en OpenAI, medewerkers die als reservisten in het Amerikaanse leger dienen. Palantir levert aldus de digitale grondtroepen voor Trump. De data-analyses van het bedrijf helpen ICE om uitgeprocedeerde immigranten te identificeren en op te pakken of de namen van auteurs van opiniestukken over de genocide in Gaza te achterhalen, zodat ze kunnen worden gearresteerd. Onderzoek van The Intercept laat zien dat Palantir's voorspellende systemen die gebruikt worden door de politie disproportioneel vaak minderheden aanmerken als daders. Nu racisme en discriminatie expliciet onderdeel zijn van het overheidsbeleid, zorgt dat in Amerika niet meer voor juridische of reputatieproblemen. Het lijkt zelfs in het voordeel van Palantir dat tijdens het eerste jaar van de tweede termijn van Trump al voor miljarden dollars aan contracten binnensleepte. Dit alles heeft de Franse regering en de NAVO er niet van weerhouden ook nieuwe contracten met Palantir te sluiten. In Nederland gebruikt de politie Palantir's producten, maar ze doet daar erg geheimzinnig over. Anduril, net als Palantir vernoemd naar een object uit The Lord of the Rings, bouwt ondertussen autonome wapensystemen, AI-gestuurde drones die zelfstandig doelen kunnen identificeren en aanvallen. In 2022 tekende Anduril een contract met het Pentagon voor bijna 1 miljard dollar. Econoom Francesca Bria visualiseerde de vele relaties tussen financiers en oprichters van AI-bedrijven in de authoritarian stack. Zo genoemd omdat velen van hen een autoritair wereldbeeld hebben. Bria laat zien hoe een klein netwerk van prominente investeerders en oprichters van bedrijven macht en kapitaal naar zich toetrekt en elkaar de bal toespeelt. De miljardairs in dit netwerk zijn erop uit private producten te maken van overheidsfuncties als defensie, online identiteitsbewijzen, bijvoorbeeld DigiD, en betalingsverkeer. AI is de infrastructuur waarmee de controle wordt opgebouwd met datacenters, microchips, clouddiensten, satellieten en drones. AI is voor een klein groepje mensen de manier om steeds meer macht te vergaren.

Dit is Masterclass, een programma over mensen die dingen voor mekaar krijgen. Vandaag het eerste luisterboek, De Machtscode. Het Cleveland Orchestra speelde Le Baiser de la Fée van Igor Stravinsky. Volgende keer het tweede deel.

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbases. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Pau. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Lekker.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is